0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben ministers Bot en Donner van de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada worden gebruikt om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. De veelbesproken Amerikaanse voetballer Balogun staat in de basis in de wedstrijd tegen België. De spits werd vanwege een eerdere overtreding en rode kaart voor 1 wedstrijd geschorst, maar dat besluit werd door de FIFA teruggedraaid. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino had gebeld. De beslissing maakte veel los, ook bij de Belgische ploeg. De wedstrijd tussen de VS en België begint rond deze tijd. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jennifer Oppeloen met het NOS-journaal. Rond de vulkaan de Etna op Sicilië is geen vliegverkeer mogelijk. Afgelopen weekend stootte de vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. En door de wind is die as richting het vliegveld geblazen. Ook zitten auto's, wegen en huizen onder het stof. Het vliegverkeer van en naar luchthaven Catania ligt nu tot in ieder geval 10 uur vanochtend stil. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. De Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa. En het vliegveld van Catania moet daarom vaker dicht. Na een vlucht van ruim een jaar heeft een Chinese ruimtesonde een planetoïde bereikt. Het gaat om een ruimterots met de naam Kamo-Oalewea. Onderzoekers vermoeden dat het een brokstuk is van de maan dat bij een inslag in de ruimte is beland. De Chinese sonde is de rots tot op 20 kilometer genaderd en doet nu wetenschappelijk onderzoek. De bedoeling is dat de sonde materiaal verzamelt en terugstuurt naar de aarde. De Franse voetballer Kylian Mbappé heeft gereageerd op racistische uitspraken van een senator uit Paraguay. Hij noemt Celeste Amaria een verachtelijke vrouw. De senator schreef op sociale media dat Mbappé niet kan schrijven en dat hij opgroeide tussen chimpansees. Ook zei ze dat spelers van Paraguay hem na de verloren 8e finales tegen Frankrijk een klap hadden moeten geven. De regering van Paraguay zegt de uitspraken van de senator te betreuren en keurt haar woorden af. Voetballer Sven Mijnans maakt de overstap van AZ naar PSV. Mijnans speelde sinds 2020 bij AZ. Afgelopen seizoen won hij als aanvoerder de KNVB-beker. Hij tekent in Eindhoven een contract voor 5 jaar. Het weer in het noorden bewolkt bij 17 graden.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een van de wieken. 4 jaar geleden werd op dezelfde plek ook op die manier een zeearend gedood. Eigenaren van het windpark bij de Kreekkraksluizen moeten de komende tijd een vogeldetectiesysteem aanbrengen, schrijft de krant BN De Stem. Dat kan de wieken vertragen als er dan een zeearend in de buurt komt. Rond de vulkaan de Etna op Sicilië is geen vliegverkeer mogelijk. Afgelopen weekend stootte de vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. En door de wind is die as richting het vliegveld geblazen. Het vliegverkeer van en naar luchthaven Catania ligt nu tot in ieder geval 10 uur vanochtend stil. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. Door de uitschakeling van Portugal op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo zijn laatste WK-wedstrijd gespeeld. Toch weet de 41-jarige voetballer nog niet of hij helemaal stopt als international. En zegt dat hij tijd nodig heeft om na te denken. Portugal verloor in de 8e finales met 1-0 van Spanje. Spanje gaat dus door naar de kwartfinale en die is volgende week. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. In de loop van de dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook bewolking en kans op regen. Het wordt ongeveer 22 graden langs de kust tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een van de wieken van een windmolen. 4 jaar geleden werd op diezelfde plek ook al een zeearend gedood. Eigenaren van het windpark bij de Kreekraksluizen moeten de komende tijd nu een vogeldetectiesysteem aanbrengen, schrijft de krant BN De Stem. Want dat kan de wieken vertragen als er een zeearend in de buurt komt. Door as van de Etna is het vliegverkeer rond de vulkaan stilgelegd. Afgelopen weekend stootte de Italiaanse vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. Door de wind is die as richting het vliegveld Catania geblazen. Daar ligt het vliegverkeer tot zeker 10 uur vanochtend stil. De Etna op Sicilië is een van de actiefste vulkanen van Europa. Staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen, maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Onder de gearresteerde mensen waren ook journalisten, academici en advocaten. Op het WK voetbal is België doorgedrongen tot de kwartfinales. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. In de loop van de dag geregeld zon, maar in het noorden dan ook weer bewolking met kans op regen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het treinverkeer van en naar Rotterdam is weer opgestart. Door een brand in een kabelgoot reden er ruim een week lang geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Honderden kabels waren beschadigd. Aanvankelijk zouden de problemen afgelopen donderdag al verholpen zijn, maar dat moment werd meermaals verplaatst. Vannacht zijn op het spoor bij Rotterdam de laatste test uitgevoerd, waarna een uur geleden het treinverkeer werd opgestart. Staatshoofden en regeringsleiders van NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen, maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Onder de gearresteerde mensen waren ook journalisten, academici en advocaten. In Zeeland mogen 20 windmolens overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een wiek. In de maanden dat de wieken overdag niet mogen draaien, moeten de eigenaren van het windmolenpark een systeem aanbrengen waardoor de wieken vertragen als er een zeearend in de buurt is. Op het WK voetbal is België doorgedrongen tot de kwartfinales. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. Bij de Amerikanen begon de veelbesproken aanvaller Balogun in de basis. De spits werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 wedstrijd geschorst, maar na een telefoontje van president Trump werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Het weer in de loop van de dag geregeld zon, met in het noorden kans op een bui bij 22 tot 28 graden.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer van en naar Rotterdam is weer opgestart. Door een brand in een kabelgoot reden er ruim een week lang geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Honderden kabels waren beschadigd. Aanvankelijk zouden de problemen afgelopen donderdag verholpen zijn, maar dat moment werd meermaals verplaatst. Vannacht zijn op het spoor bij Rotterdam de laatste tests uitgevoerd, waarna in de vroege ochtend het treinverkeer werd opgestart. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Het CPB deed dat onderzoek omdat de erfbelasting vaak ter discussie staat.
4: Over het algemeen zie je dat er vrij breed draagvlak is voor progressiviteit. Hè? Dat wil zeggen dat grotere erfenissen zwaarder zouden mogen worden belast dan kleine.
3: Een kleine groep vindt dat de erfbelasting moet worden afgeschaft. Bij de Kreekraksluizen in Zeeland mogen 20 windmolens overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een wiek. De komende maanden moet het windpark een vogeldetectiesysteem aanbrengen, waardoor de wieken vertragen als er een zeearend is. België heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal dankzij een overtuigende 4-1 overwinning op de Verenigde Staten. De laatste goal viel in blessuretijd.
5: Richards die nog moet opletten en nog Lukaku misschien. Lukaku nog eentje. Natuurlijk! Lukaku nog eentje. Natuurlijk! 1 tegen 4. In het Witte Huis knipt er een het licht uit.
3: Die opmerking is een verwijzing naar het telefoongesprek van de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino, waarna de schorsing van een Amerikaanse speler ongedaan gemaakt werd. Het weer, veel zon, maar ook bewolking, vooral in het noorden. Daar kan ook lokaal wat regen vallen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
7: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
8: Trekken een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: Katwijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Iran heeft een olietanker aangevallen in de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia melden dat de olietanker is aangevallen nadat hij een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring, waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer opengaat voor de scheepvaart. Sindsdien zijn er toch verschillende aanvallen geweest. Leiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen bij elkaar in Turkije. Op de top gaat het onder meer over de verhoging van de defensieuitgaven. Ook staat er een ontmoeting tussen de Oekraïnse president Zelensky en zijn Amerikaanse collega Trump op de agenda, vertelt correspondent Kiesja Hekster.
3: Trump die heeft ook gezegd dat hij zich opnieuw wil gaan inzetten voor een einde aan de oorlog. Maar hij blijft grillig, weet iedereen. Zelensky hoopt hem in ieder geval te overtuigen dat hij Trumps hulp nodig heeft om zich goed te kunnen verdedigen.
2: De treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil door een brand in een kabelgoot. Honderden kabels waren beschadigd en moesten weer aan elkaar worden gelast. Ook internationale treinen hadden er last van. Marine Le Pen hoort vandaag of ze wel of niet mee mag doen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. De rechtbank doet uitspraak in het hoger beroep in de zaak, waarin ze is veroordeeld voor gesjoemel met EU-geld. Correspondent Saskia Houtuin volgt de zaak.
4: Vanaf een uur of 1:30 horen we het besluit van de 4 rechters of het vonnis van Marine Le Pen in stand blijft of niet. En als het in stand blijft, dan zou dat betekenen dat ze niet mag meedoen met de presidentsverkiezingen volgend jaar.
2: Als Le Pen wordt veroordeeld, mag ze zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen. Het weer, veel zon, maar ook bewolking, vooral in het noorden. Daar kan ook lokaal wat regen vallen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en dan is het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
6: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
7: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
8: Binnenkort ruis op je radio.

0: ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Voor Velzen, met IJmuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is IJmond 360. Alles om je heen.

0: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de straat van Hormuz is een olietanker aangevallen. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia melden dat de olietanker is aangevallen nadat hij een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring, waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat voor de scheepvaart. Sindsdien zijn er toch verschillende aanvallen geweest. 34 buitenlandse wetenschappers komen naar Nederland via een speciaal fonds. De meeste komen uit de VS en dat heeft te maken met president Trump, zegt de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.
4: Wat er gebeurt is dat er enorme bezuinigingen zijn op sommige instituten. Bijvoorbeeld alles wat met zee, klimaat, de aarde te maken heeft. En alles wat met infectieziekten en vaccinatie te maken heeft. Dat mag ook niet van de Amerikaanse regering.
3: Er zijn nog meer buitenlandse onderzoekers welkom. Er is nog plek voor 16 extra wetenschappers. SpaceX wordt toegevoegd aan de Nasdaq 100. Dat is een indexfonds, vertelt economieverslaggever Aida Brands.
5: In het geval van de Nasdaq zijn dat de 100 belangrijkste techbedrijven van Amerika. En als jij je dus bent aangesloten bij zo'n indexfonds, beleg je indirect in al die bedrijven die zijn aangesloten bij dat indexfonds.
3: En dus krijgt een enorme groep mensen die niet actief belegt toch te maken met de koers van het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. De Belgische koning Filip zal de kwartfinale van België tegen Spanje bijwonen. Hij vliegt daarvoor naar Los Angeles. België versloeg gisteravond de Verenigde Staten met 4-1 op het WK voetbal. De wedstrijd was beladen vanwege een beslissing van de FIFA om de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien. Dat gebeurde na een gesprek tussen president Trump en FIFA-voorzitter Infantino. De wedstrijd tussen België en Spanje is vrijdagavond. Spanje won gisteravond van Portugal met 1-0. Het weer vandaag is het wisselend bewolkt met de meeste bewolking in het noorden. In het zuiden is het vrij zonnig vanmiddag. Het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 3.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel waar de Franse president Macron zou logeren. Macron kwam gisteren aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van de regeringsleider van de EU aan het land na de val van het regime van Assad. Volgens het Franse presidentiële paleis heeft Macron de explosies niet gehoord, omdat hij al onderweg was voor een gesprek met de Syrische president Sharra. In de straat van Hormuz is een olietanker aangevallen. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia zeggen dat de olietanker is aangevallen nadat het schip een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat voor de scheepvaart. En sindsdien zijn er toch aanvallen geweest. Het vliegverkeer rond de Etna op Sicilië ligt tot zeker 2 uur vanmiddag stil. De Italiaanse vulkaan stootte afgelopen weekend een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. Door de wind is die as richting het vliegveld van Catania geblazen. Eerder zou het vliegverkeer om 10 uur weer volledig worden hervat, maar dat is opnieuw uitgesteld. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. De Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa. Het vliegveld van Catania gaat daarom vaker dicht. In een bos in Belgisch Limburg zijn tientallen zeldzame orchideeën gestolen. Het gaat om 20 tot 30 bergnachtorchissen die veel nachtvlinders aantrekken. Het Limburgs landschap vermoedt dat de planten door iemand zijn uitgegraven. En zegt daarbij ook dat dat zinloos is, omdat de planten zo'n verplaatsing vrijwel nooit overleven. Ook in een vaas verwelken de bloemen heel snel. De orchideeën komen nog maar op enkele plaatsen voor. Het is aangifte gedaan. Het weer, af en toe zon met vooral in het noorden veel bewolking. Plaatselijk misschien wat regen en matige westenwind. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen wat meer zon en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
6: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
7: Lubbers wonen en slapen.
6: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
8: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
9: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. namens het team van Groots Mode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
10: De ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf C. Hopen in Beverwijk.
11: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360.
12: Dit geluid.

0: vrijdag tussen 10 en 12, de ochtendmix. Vandaag met Ab Jenema en Rob Keeson.
1: 1971.

Uur in de studio is zeer aangenaam. Het is tijd voor een nieuwe aflevering van de Ochtendmix. Je hoort dus juist Middle of the Road met Soleil uit 1971. En daarvoor hadden we Roy

0: dinsdag. En tegenover mij staat Rob Kees. Rob, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Ab. En uiteraard een hele goede morgen alle luisteraars in de IJmond.
0: Ja, het is net of het niet anders is. Hè. We hebben 10 jaar lang de dinsdag hebben mogen presenteren.
1: Ja, zeker.
0: Vanuit de oude studio. Nu is het allemaal veranderd. Wat gaan we allemaal doen?
1: We gaan natuurlijk een rondje Hollands doen. We hebben natuurlijk ook de instrumentale. Straks het weerbericht. We gaan kijken of we nog uw verzoekje kunnen inplannen. En dat kunnen we zeker. Maar dan moet u wel bellen. 0251-254-9850 of 085-2020-300. Wie is vandaag jarig? 50 jaar terug in de tijd en nieuws uit het verleden en de wijkschrijver.
0: Dat klopt, die gaan we zo instarten. Dat is een opname van Yves Berensen. Misschien is het tijd.
2: Dit is de nieuwe wijkschijf in de ochtendmix.

0: met Rob Keese in de ochtendmix.
1: Met flink wat zonneschijn stijgt het kwik in de zuidelijke helft van het land naar 24 tot 28 graden, met de hoogste waarde in Limburg. In het noorden blijft het overwegend bewolkt, met lokaal nog een spatje regen. De temperatuur ligt hier tussen de 19 en 23 graden en er waait een matige wind uit het westen tot noordwesten. Vanavond zijn er in het zuiden opklaringen. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden. In de zuidelijke helft van het land is het nog een tijd zonnig en de komende nacht neemt de bewolking in het zuiden geleidelijk toe. De temperatuur daalt naar 15 tot 17 graden. Dan gaan we naar de woensdag. Wolkenvelden en wat zon. Er zijn wolkenvelden en van tijd tot tijd schijnt de zon. Er waait een matige wind uit het westen tot noordwesten. En daardoor wordt het in de kustregio's, dus al hier, niet warmer dan een graad of 22. Prachtig marktweer voor Beverwijk bijvoorbeeld. In de zuidoostelijke helft van het land stijgt het kwik woensdagmiddag naar 25 tot 27 graden. Dan gaan we naar de donderdag. Ja, zonnig en warmer. Donderdag waait er een zwak windje uit het noorden tot noordoosten. In het noorden is het wisselend bewolkt en varieert de maximumtemperatuur van 23 graden op de Waddeneilanden en direct aan zee tot zo'n 26 graden in het midden van Drenthe. In het midden en zuiden van het land is het volop zonnig en zomers tot tropisch warm. In Utrecht wordt het 28 graden en in Brabant en Limburg kan het donderdag op 30 of 31 graden worden. Als u denkt, nou, dat is het hoogtepunt. Nee hoor, daarna is het volop zomer. Vrijdag en de volgende weekend waait de wind uit het noordoosten tot oosten. En wordt het in het zuiden en in het midden van het land op grote schaal 30 tot 33 graden. In het noorden is het iets minder heet en op de Waddeneilanden is het dan 25 of 26 graden. Het weerbeeld bestaat uit veel zonneschijn en de buienkans is heel klein. En als we stiekem een klein beetje verder vooruit kijken, het blijft zomer.

0: in de ochtendmix.
1: En uiteraard halen wij het regio nieuws van onze eigen website Eimond360.nl. Kunt u opzoeken en dan kunt u al het nieuws van Heemskerk, Beverwijk en Velsen teruglezen. Zoals een bericht van Jackie de Vries. Want voor veel kinderen is de zomervakantie iets om naar uit te kijken. Maar voor gezinnen waar weinig geld is, waar ouders moeten werken of waar een vakantie simpelweg niet mogelijk is, kunnen 6 vrije weken ook lang duren. In Velsen probeert Zomerpret daar iets aan te doen. Met een gratis programma vol sport, spel, cultuur en avontuur moeten kinderen de komende week toch het gevoel krijgen dat ze vakantie vieren. De aftrap die was gisteren, maandagmiddag, in Sporthal Oost in IJmuiden. Terwijl kinderen richting de grote glijbaan rennen, bij de volleybalvereniging een bal overspelen of zich aanmelden voor het lasergamen, staan ouders langs de kant tevreden toe te kijken. Het is een gratis vakantieprogramma. Jawel, Zomerpret is gratis. Een gratis vakantieprogramma voor kinderen in de gemeente Velsen. 6 weken lang zijn er op doordeweekse dagen allerlei activiteiten te doen op verschillende plekken in de gemeente. Kinderen kunnen onder meer surfen, kanoën, knutselen, theater maken, zeepjes maken, sporten naar musea of meedoen aan waterspektakel. De 11-jarige Gina is in haar trainingspak naar Zomerpret gekomen. Wat is voor haar het belangrijkste? Nou, bewegen, zegt ze, en andere kinderen ontmoeten. Ze houdt het meest van de sweeper. Dat is een luchtkussen met een mechanische arm waar je aan moet ontsnappen om er niet af te kukelen. Volgens Lydia Morera, die Zomerpret namens Welzijn Velsen coördineert, is het doel helder. Alle kinderen moeten vakantie kunnen vieren. En daar gaat het om. Ze benadrukt dat het programma er niet alleen is voor kinderen die niet weggaan. Iedereen is welkom. Je hoeft je geen dag te vervelen. De gemeente Velsen betaalt het programma. Velsen coördineert de uitvoering. En ongeveer 25 organisaties, verenigingen en bedrijven die zorgen voor de activiteiten. En dit betekent dat Zomerpret niet alleen een vakantieprogramma is, maar ook een samenwerking van allerlei lokale clubs en vrijwilligers. Als u nou wilt weten wat het programma is, dan zou ik zeggen, gaat u even naar eimond360.nl. Dan kunt u datgene wat ik zojuist allemaal aan u meedeelde nog eens even teruglezen. En daar staat ook alle verdere informatie over het programma in Velsen van Zomerpret.
0: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op eimond360.nl.

0: Aha, en Take On Me. Van het Engelstalig gaan we naar het Nederlandstalig.
1: Ja, want het is de hoogste tijd, 10:30 exact. Wat zijn we toch netjes volgens het format op schema. Het goede doel met Hou van mij. Voor al die mensen die niet tegen de hitte kunnen, gaan we met de Frank Boeijengroep even naar De Winter in Hamburg. En we eindigen met André Hazes, zijn Ik Meen Het.
2: Dit is de Ochtendmix met een rondje Hollands.

0: En dat was het Rondje Hollands voor vandaag. Het Goede Doel met Hou van mij. En de Frank Boeijengroep met Winter in Hamburg. En André Hazes met Ik meen het. Dan gaan we naar regionieuws, hè?
1: Het regionieuws hoor je in de ochtendmix.
0: Ja, want er is een prachtig vernieuwd Pieter Vermeulen Museum in IJmuiden geopend onlangs. En de eerste knutselworkshop in het vernieuwde Pieter Vermeulen Museum gaat binnenkort van start. Want vind jij knutselen leuk? Kom dan op zondag 12 juli naar dat vernieuwde Pieter Vermeulen Museum. En maak tussen 1:30 en 3:00 een vrolijke vliegende zeemeeuw. Ja. Het is de eerste knutselworkshop in het vernieuwde museum en het vindt plaats in het creatief atelier. De workshop is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar onder begeleiding van een volwassene. Deelname kost €4, exclusief museumentree. Na afloop kun je samen de vernieuwde tentoonstelling ontdekken of op speurtocht gaan door het museum. Reserveren is niet nodig. De inloop is van 1:30 tot 2:00. Er is plaats voor maximaal 10 kinderen. Betalen kan eenvoudig met PIN aan de kassa. Tijdens de schoolvakantie van Regio Noord is het Pieter Vermeulen Museum elke ochtend geopend, behalve op zaterdag van 1 tot 5 uur. Ik zit even te kijken waar het vernieuwde Pieter Vermeulen Museum qua adres precies is. Maar als u even gaat googlen naar pietervermeulenmuseum.nl, dan vindt u ongetwijfeld het nieuwe adres.
1: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op Eimond360.nl.

0: We hadden het juist even over het album van Paul Simon en Crazeland. Heb je nou de cd trouwens?
1: De LP.
0: LP.
1: Dus ik heb nog de LP. Ja, geweldig LP. Ja, geweldig. Ja. En als ik dit even hoor, dan denk ik, ik ga vanmiddag even lekker uitgebreid luisteren.
0: Ja. Wel
1: lekker.
0: Echt heel veel mooie nummers staan.
1: Mooie nummers staan.
0: Ja, Crazeland van Paul Simon. Het is tijd voor een verzoekplaat.
1: Ja, we hebben een verzoekplaat. En als u denkt, ja, maar ik wil ook een verzoekplaat indienen, dan kan dat. U kunt een verzoek.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder wie 4 agenten. Volgens zijn kantoor was Macron al onderweg voor een ontmoeting met president Sharaa. Hij kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van een regeringsleider uit de EU aan Syrië na de val van het regime van Assad. Man uit Den Bosch heeft voor het stelen van sneakers een taakstraf van 160 uur gekregen en een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden. Het ging om 12 pallets met schoenen. Samen waren ze 200.000 euro waard. De man huurde een vrachtwagen met chauffeur en deed zich voor als postbedrijf. Medewerkers van een sneakerbedrijf in Veldhoven gaven hem de schoenen mee. De chauffeur van de vrachtwagen is volgens de rechtbank wel schuldig, maar krijgt geen straf. Hij had volgens de rechtbank door moeten hebben dat er iets niet klopte. De man die vorig jaar augustus het Nationaal Monument op de Dam bekladde heeft zich schuldig gemaakt aan beschadiging, oordeelt de rechter. Toch krijgt hij geen straf omdat hij de door hem veroorzaakte schade van zo'n 900 euro al heeft betaald. De man bekladde het monument op de Dam met rode tekst tijdens een pro-Palestijns protest. In China worden verschillende regio's geteisterd door noodweer. Daarbij zijn in de centraal gelegen provincie Hubei zeker 11 doden gevallen. Er spraken van harde wind en zware regen en in sommige gebieden zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort en duizenden gebouwen zijn beschadigd. In de stad Nanning zijn 48.000 mensen geëvacueerd na een damdoorbraak. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een zeer sterke orkaan Taiwan. En daarna de Chinese oostkust. Het weer in Nederland. Af en toe zon met vooral in het noorden veel bewolking. Plaatselijk misschien wat regen en een matige westenwind. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen wat meer zon en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: De ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf C. Hopen in Beverwijk.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
3: Voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen is dit de ochtendmix.

0: Zo, luisteraars, zijn we alweer aanbeland in het tweede gedeelte van deze aflevering van de ochtendmix. Iedere werkdag tussen 10 en 12 uur te beluisteren op Eimond 360. Je hoort dus juist muziek uit 1975 van Jim Kilstrap en Swing Your Daddy. En daarvoor uit 1967 Aretha Franklin met Respect. Tweede gedeelte, Rob. Ook jij bent weer aanwezig.
1: Jazeker.
0: Wat gaan we doen?
1: Ja, op die vraag zat ik te wachten. Wat gaan we doen? We gaan kijken wie de jarig is vandaag. We gaan 50 jaar terug in de tijd naar de top 40. En we hebben ook nog eventjes alle grote berichten op deze dag. En mensen mogen bellen met 0251-254-958 of 085-2020-300 om hun verzoekje door te geven.
0: We gaan luisteren naar Madonna. En als die plaat voorbij is, dan gaan we inderdaad verzoekjes draaien. Maar eerst Madonna.

0: vind persoonlijk dit een van de betere nummers van Madonna. Maar nogmaals, persoonlijk, La Isla Bonita. Heb jij een favoriet nummer van Madonna?
1: Ja, Like a Prayer.
0: Oh, Like a Prayer, ja.
1: Ik wel, ook het filmpje vind ik mooi.
0: Oké, okay. Nou, zo heeft hij dus zijn eigen keus. Ja. Over keuze gesproken, we hebben twee verzoekplaatjes binnengekregen.
1: We hebben twee verzoekplaatjes binnengekregen. En de eerste die we als laatste gaan draaien, die is van Johan Blok. En die vraagt David Bowie aan met wel een heel toepasselijk nummer op deze vrolijke zonnige dinsdagochtend. Want Trump die dacht, oh, we gaan Amerika eventjes even laten winnen. Nee, This Is Not America van David Bowie. Dat gaan we wel vol goede moed gaan we dat straks heerlijk mee zingen. Dan hebben we Rob van Gastel. Die vraagt de plaat aan voor Anzinnige. Voor iedereen die luistert. En dat wordt dan I Love You Because van Jim Reeves. Het is weer tijd.

0: David Bowie en de Pet Management Group. This is not America.
1: Welke artiest is jarig vandaag? Je hoort het in de ochtendmix.
2: Natuurlijk gaan we eerst alle luisteraars van Eimond 360 feliciteren die vandaag jarig zijn. Prachtig mooi weer, dus u kunt er lekker van genieten. Kopje koffie, gebakje en gewoon weer een jaar verder vooruit. Uiteraard in hoop ik alle gezondheid. Van harte gefeliciteerd. Maar welke bekenden zijn jarig? Jultje Tieleman, de Nederlandstalige vlogster en influencer, die wordt vandaag 27 jaar oud. En dan hebben we Bloem de Ligny, Nederlandse zangeres, die wordt vandaag 48 jaar oud. En dan hebben we Erik Zabel, de voormalige Duitse wielrenner, zit vast en zeker vanmiddag ook voor de tv naar de Tour de France te kijken, die wordt vandaag 56 jaar oud. De Nederlandse televisiepresentatrice Selma van Dijk, die mag 57 kaarsjes uitblazen. En Henk Vreeser, Nederlands-Surinaams voetbaltrainer en voormalig profvoetballer, die wordt vandaag 60 jaar. De bekende Nederlandse discjockey en schrijver Jeroen van Inkel, van Rinkel de Kinkel, die wordt vandaag 65. En dan hebben we de senior der senioren, namelijk Ringo Starr. En dat is een muzikant, een drummer van de Beatles, voor het geval u het nog niet wist. Die wordt vandaag 86 jaar oud.

0: net dat ze weer een concert gaan geven. Een stuk of vijf, hoorde ik.
1: Vijf, ja. De final concert. En dat is niet die poppen in Londen. Ze gaan in Zweden zelf natuurlijk. Ze gaan niet te ver reizen. Ja, die Frida, die, is het Frida? Die is
0: Frida,
1: al
0: ja.
1: 80, die loopt met een stok.
0: Ja.
1: En die blonde zangeres, die is nog eigenlijk hetzelfde
0: Björn
1: als...
0: En Benny.
1: Die is weinig veranderd.
0: Ja.
1: De mannen zijn wat ouder, maar ze gaan echt nog de final concert doen in Zweden. En ik dacht, toch vaag, misschien wel Engeland of Duitsland. Maar in elk geval, ik zal eens wat informatie
0: maar eens zeggen. Ja. Of ze inderdaad nog een final concert gaan geven.
1: Ja, ja.
0: We gaan even terug. De Nederlandse top 40.
1: Ja, ik heb gisteren al de top 3 laten horen. Mm-hmm. Dus wat dat betreft, als ik even met mijn ogen door de Nederlandse top 40 glij. Voordat Nederlands talig helemaal uit den boze was, terwijl het nu weer gewoon het hoogtepunt is van de afgelopen jaren. Mm-hmm. Nederlandstalig muziek is weer zeer populair. Stonden er in die tijd, 50 jaar geleden, ook wel wat Nederlandstalige nummers in. Nou, ik noemde al eerder Voor Niets van Bob Bauber, Rocky van Don Mercedes. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen van Corrie Konings. Stond ook 50 jaar geleden in die top 40. We hadden natuurlijk ook nog nummers als bijvoorbeeld 7 dagen lang van Bots.
0: Ja.
1: En wat hadden we nog meer allemaal in die top 40? Nou, heel veel. Hoe lang zou het duren?
0: Voor Kees
1: en Marianne. Ja, nou... Genoeg Nederlandstalig, maar wij hebben vandaag gekozen voor een nummer wat nieuw binnenkwam op nummer 20. Dat was Jesse Green. Dat was een heel lekker nummer, een beetje disco-achtig. En het heette Nice and Slow.
2: De ochtendmix gaat terug in de tijd. Terug in de tijd. Wat stond er 50 jaar geleden in de top 40? Terug in de tijd.

0: Wat waren de grootste berichten in het verleden op deze dag?
1: Ja, en deze dag is het 7 juli. Dat is de enige keer dat ik het ga noemen. Want voor de rest hou ik het bij de jaartallen. In 1920, het eerste radiokompas wordt in gebruik genomen. Het kompas zit in een vliegtuig van de Amerikaanse marine. 1940, in de Verenigde Staten, stortte de Tacoma Narrows Bridge in. 129 dagen na de opening. De brug begint bij een windsnelheid van 68 km per uur enorm te trillen en breekt. Van die slingerende brug zijn prachtige opnames gemaakt. 1941. In Nederland begint een reeks van 7 dagen... waarin de temperatuur elke dag boven de 30 graden uitkomt. Het is de langste onafgebroken tropische reeks voor de beeld op dat moment. 1955. In Californië opent Disneyland zijn deuren. Het park was een idee van tekenaar Walt Disney. Hij wilde dat er een pretpark kwam waar niet alleen kinderen lol hebben, maar ook hun ouders zich kunnen vermaken. In 1958 werd Alaska de 49ste staat van de Verenigde Staten. En in 1967 wint de Australiër John Newcomb het herenenkel op Wimbledon. En bij de dames, daar wint Billie Jean King. Dan 1974. En nu ga ik wat somberder praten. Op deze dag. Het Duitse voetbalelftal wordt wereldkampioen na een 2-1 overwinning op Nederland. 1976. Bij Arnhem brandt 400 hectare natuurgebied af. Na de brand besluit de brandweer met vliegtuigen te patrouilleren. 1979. We gaan weer even naar Wimbledon. Björn Borg, moet ik zeggen. De Zweed die wint en de Tsjechische Martina Navratilova die wint het vrouwentoernooi. Dan gaan we naar 1988. Voor het eerst wordt er in de Sovjet-Unie een kunstveiling gehouden. Er komen 120 stukken onder de hamer, goed voor een opbrengst van 7 miljoen gulden. 1993. Het olifantje Boji, Birmaans voor grote man, die wordt in het dierenpark in Emmen afgemaakt. Oh, ik denk, hij was geboren of zo. Nu wordt het plots heel abrupt afgemaakt. Nou ja, toen het dier 10 maanden oud was, kreeg het een duw van een volwassen olifant en brak daarbij zijn voorpoot. Die herstelde, maar later kreeg hij last van zijn voorpoten. Duizenden kinderen leven mee met het tragische lot van het babyolifantje. De brieven en kaarten stromen binnen in Emmen, maar uiteindelijk moet het dier toch afgemaakt worden. 1995. Premier Kok is zeer terughoudend over eventuele steun aan het noodlijdende Fokker. De vliegtuigbouwer die leidt enorme verliezen, mede door de lage stand van de dollar. 1997. Enorme watermassa's teisteren Tsjechië, Polen en het oosten van Duitsland. En in 1998, bij de formatie van Paars 2, wordt de beslissende doorbraak bereikt. PvdA, VVD en D66 bereiken na langdurig overleg een akkoord over het financiële kader. Paars 2 gaat 7 miljard bezuinigen en 9 miljard uitgeven aan nieuw beleid. De zalmnorm wordt gehandhaafd. Meevallers die ontstaan als de economie meer dan 2% groeit moeten worden besteed aan de verlaging van het financieringstekort. 2005, tijdens de ochtendspits in Londen, worden 4 bomaanslagen gepleegd op het openbaar vervoer. 56 mensen worden gedood en honderden raken gewond. Dan hebben we 2009, op deze dag, de begrafenis van Michael Jackson. Tot slot, 2023. Het kabinet Rutte 4 valt. De ministers zijn het niet eens over de regels voor gezinshereniging voor asielzoekers. De VVD van premier Mark Rutte wil de gezinshereniging beperken. D66 en ChristenUnie niet. Het kabinet trad 1,5 jaar eerder aan naar de langste formatie sinds de Tweede Wereldoorlog.

0: Wat een heerlijk plaatje is dit toch. Hij gaat overal naar de nummer 1. Rutger van Barneveld. En zwoele zomernachten. We gaan luisteren naar Paul Jong. Ken je die?
1: Ja.

0: Zo langzamerhand wordt het ook tijd om afscheid te gaan nemen.
1: Ja.
0: Het zit erop deze aflevering van Dochtermix op deze zonnige dinsdagmorgen. Want we gaan plaatsmaken voor twee personen.
1: Eindeloos Heimond, dat zijn twee woorden. Ja. Maar de personen zijn...
0: Ruud Jansen.
1: En Hansen.
0: En Hansen.
1: Yes. Wat dat betreft wordt het weer helemaal leuk. En we gaan er ook uit met een plaat waar ik zo ontzettend blij van word.
0: Oh, is het zo?
1: Oh, daar word ik zo ontzettend blij van.
0: Want hoe komt dat?
1: Nou ja, het nummer heet België.
0: Ja, ja.
1: Dus ik bedoel, ik ben helemaal... Ik ga straks een Belgische vlag ook kopen bij de feestwinkel.
0: Mm-hmm.
1: Ga ik alle straten ga ik versieren met Belgische vlaggen. Want wat ze natuurlijk gepresteerd hebben gisteren nacht... Nou, al die ophef met...
0: Ik weet het niet, vertel.
1: Nou ja, die meneer die zich president noemt. Oh god, misschien word ik wel opgepakt.
0: Mm.
1: Maar in elk geval, ik vond het echt een fantastische uitslag. 4-1 tegen Amerika.
0: België gewonnen.
1: Ik vind het heel zielig voor die Amerikaanse spelers natuurlijk. Die kunnen er ook niks aan doen.
0: Ja.
1: Maar die grote blater, die heeft tenminste eventjes iets op zijn nummer.
0: Zijn twee vrienden, begreep ik, hè? De president en de voorzitter van de
1: ja, bond. Oh, ze zijn zo verliefd op elkaar.
0: Nou, we gaan er naar luisteren. Veel plezier. Eindeloos.

worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Oekraïne is het lichaam gevonden van de vrouw die verdacht wordt van een bomaanslag in Monaco vorige week. Dat schrijft de Oekraïnse krant Pravda. De vrouw zou gisteren zijn doodgeschoten in de buurt van de hoofdstad Kiev. Justitie in Monaco had al het vermoeden dat ze het land uit was gevlucht na de aanslag vorige week. Bij de aanslag raakte een Oekraïnse zakenman zijn vrouw en kind gewond. En vermoedelijk was de actie tegen hem gericht omdat hij zaken deed op de door Rusland geannexeerde Krim. De eerste 34 wetenschappers komen via een speciaal fonds, het Tulpfonds, naar Nederland. Op die manier moet de Nederlandse wetenschap worden versterkt. Tegelijkertijd kunnen de wetenschappers hier onderzoek doen, omdat de academische vrijheid in hun eigen land onder druk staat. Zo komen 29 wetenschappers uit de VS. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies geweest bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder wie 4 agenten. Zijn kantoor zegt dat Macron al onderweg was voor een ontmoeting met president Sharaa. Hij kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van de regeringsleider uit de EU aan Syrië na de val van het regime van Assad. In China worden verschillende regio's geteisterd door noodweer. Daarbij zijn in de centraal gelegen provincie Hubei zeker 11 doden gevallen. Er sprake van harde wind, zware regen en in sommige gebieden zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort, duizenden gebouwen zijn beschadigd. In de stad Nanning zijn 48.000 mensen geëvacueerd na een damdoorbraak. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een zeer sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Het weer, zonnige periode, in het noorden meer bewolking en plaatselijk kans op wat lichte regen. En met een stevige zuidwestelijke wind wordt het 21 graden op de Wadden tot 29 graden in Limburg. Morgen droog, in het zuiden af en toe zon en 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimon 36.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. Interviews. Regionieuws.

0: zo werden ze bij u een recht hartelijk goedemiddag. En daar zijn we weer. Dank aan Ab en Rob voor een vreselijk gezellig ochtendmix. Altijd gezellig met die twee. En wij zijn er ook weer.
1: Jazeker.
0: Ja, je bent er, hè. Gezellig.
1: Ja, ja.
0: Oké, onze laatste voor de vakantie. Oh nee, vrijdag ben ik er nog. Ik wil te graag. Dat zal het wel zijn.
1: Nou, het is wel mijn laatste.
0: Is wel jouw laatste vakantie. Ja, dat dan weer wel. Goed, we gaan proberen om de ik. Het is wel even nerveus hoor voor mij. Want ik. Dit is voor de eerste keer dat ik zelfstandig hier zit. Ik hoop dat het allemaal lukt. Dus als er wat fout gaat, sorry. Dit is voor mij de eerste keer dat ik hier zit te schuiven. Dus dat maakt gewoon niet uit. Maar dan weet u dat vast. Als er wat dingen fout gaan. Hé? Maar goed, we hebben een goede instructie gehad. Dus wat dat betreft komt het allemaal gaan lukken.
1: Duidelijk uitleg.
0: Hé?
1: Duidelijk uitleg.
0: Ja, precies. Duidelijk uitleg. Ja. Dus het moet allemaal gaan lukken. Nou, denk het wel. Nee. En nou, we gaan het gewoon proberen. Kijken of het allemaal werkt.
2: Je luistert naar Eindeloos Eimond. Tijd voor Artiest in het Licht.

0: Ja, Postcards from Paradise. Ringo Starr, en dat is wel leuk natuurlijk, want hij is jarig vandaag. En hij is maar liefst...
1: 86.
0: 86, hè? Ja, Rob Kees verbelde het ook al eventjes. Dit was een vrij onbekend werkje van hem, van een van zijn latere albums. Maar het leuke is, als je goed op de tekst gelet hebt, dat er heel veel verwijzingen zijn naar de Beatles.
1: Ja.
0: En de grootste verwijzing is wel dat Paul McCartney er ook op mee zingt.
1: Ja, dat was wel duidelijk.
0: Dat was heel duidelijk. Ja,
1: deze LP heet... het is afkomstig van een LP met dezelfde naam.
0: Ja.
1: Postcards from Paradise.
0: Nou, Ringo Starr, we weten natuurlijk allemaal hoe het gegaan is met hem. Hij is geboren op 7 juli 1940 in Liverpool in een hele arme situatie. Als kind was hij heel veel ziek. Heel veel ziek. En hij heeft heel veel ook in ziekenhuizen doorgebracht.
1: En sanatoria.
0: En daar heeft hij ook een beetje kennis leren maken met het drummen. En hij kreeg van zijn stiefvader een drumstelletje. En zo is het eigenlijk gekomen.
1: En de rest is geschiedenis.
0: Ja, de rest is geschiedenis. Nou, het is wel een leuk verhaal. Hij speelde natuurlijk bij een van de bekendste Liverpoolse band. Dat was Rolling Storm en de Hurricanes. En hij kreeg een telefoontje van Brian Epstein van... je moet vanavond met de Beatles spelen. Zei, ja, dat kan niet. Ik heb al klus met Rory. Maar ik kom zaterdag wel. Nou, dat is dus inderdaad geschiedenis. Hij is nooit meer weggegaan. Ringo Starr dus. En hartstikke lekker om dat te horen. Postcards from Paradise. De volgende is een nieuwe. Ja, ik heb een aantal nieuwe dingen weer opgepikt. En dan moet ik even kijken hoor waar hij zit. Oh ja, hier zit hij. En dat heet These Alarms. En dat is van een band die bij veel mensen toch wel geliefd is. Namelijk Snow Patrol. These Alarms.

Ja, en het allerleukste van het hele verhaal is dan nog dat Kylie Minogue hier ook op meedeed. En dat is natuurlijk wel heel erg leuk. Kylie Minogue deed mee op deze fantastische plaat. Nieuwe plaat van Snow Patrol. Door met Aretha Franklin. De 1968 versie, zoals dat dan heet. Think.

Ja, dus de originele versie, die kwam later in de film The Blues Brothers kwam nog een nieuwe versie uit. Die was een stuk sneller. Maar ik vind deze beter. Ik vind deze swingt veel meer. Beetje lager tempo en prachtig mooi. Met het vaste begeleidingsorkest natuurlijk. Jerry Wexler, Tom Dowd waren de producers hiervan. En met de Sweet Inspirations natuurlijk als backing vocals. Hoe mooi en hoe fijn kun je het hebben. Goed, eens even kijken. Paul McCartney, ja, we hadden het al over hem. En hij heeft natuurlijk onlangs een prachtig nieuw album gebracht. En uitgebracht. En daar ga ik nog weer een mooi nummer van dragen. Mama Gets By.

0: Paul McCartney van zijn nieuwe album The Boys from Dungeon Lane. En dat is een lekker album hoor. Jawel, dat is een heerlijk album zelfs. Prachtige liedjes erop. En dit is het slotstuk. En ook het meest indrukwekkende vind ik persoonlijk.
1: Voor Velzen, Mente Muiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
0: Ja, alles om je heen. En dat hoort u natuurlijk, want we zijn nog steeds lekker bezig bij Eimond 360. Gloed nieuwe studio. En oh, wat zijn we blij. Oh, wat zijn we hele blij, zou je kunnen zeggen. Ja, het is echt zo. We zijn echt hele blij. We gaan een nieuwe draaien. En ik heb weer een nieuwe... even kijken hoor, want ik moet af en toe eventjes zoeken. Maar dat komt wel goed. Ja. De nieuwe van, een nieuwe van Bryan Adams. En het nummer is getiteld 51st Street. 51st State.

0: Sorry, kijk, er moet altijd wel iets fout gaan, maar dat is helemaal niet erg. Dit was de very first, 51st state, zo moet je het zeggen. Van niemand minder dan, hoe heet het?
1: Brian Adams.
0: Ja, Brian Adams, ja, dat wou ik zeggen. Goed, we gaan even lekker terug in de tijd, dames en heren. Even voordat wij zometeen naar het regio-nieuws gaan, verdwijnen wij eerst eventjes naar de vroege secties. En dan doen we natuurlijk lekker met de Outsiders. Like all the time.

0: Ja, heerlijk. The Outsiders. En dat nummer, dat is de titel Lying All The Time. Een van hun eerste grote hits. En ja, ik zat van de week we zaten van de week even een documentaire te kijken. Ja. Ansla en ik. Een Amerikaanse, ik denk dat het Amerikaans was. Amerikaanse documentaire over de Dutch popmuziek. Over de Nederlandse popmuziek.
1: Ja. En, in de jaren 60.
0: In de jaren 60. En daar werden de Outsiders toch wel eventjes omhoog geprezen. Als een Dutch pre-punk band.
1: Ja, echt een voorloper van de punk. Maar zeker als je... Dit nummer is dan net even iets minder duidelijk. Maar de andere nummers die ze voorbij lieten komen... had ik echt gezegd, nou, dit zou zo in het rijtje... de Toilets en de Sex Pistols en de New Adventures kunnen.
0: Nou, ze waren natuurlijk ook heel rebels. Dit was natuurlijk gewoon een commercieel nummer. Want ze moesten een single maken. De singles zijn allemaal natuurlijk redelijk commerciële nummers.
1: Ja, dat moesten.
0: Maar als je de albums beluistert... dan komen er toch wel dingen voorbij die behoorlijk rebels zijn, hoor. Van Wally.
1: En behoorlijk pittig.
0: En behoorlijk pittig ook. Goed, het is... ja, het is precies 12:30 op mijn klokje. Dus dat betekent dat we overgaan naar...
2: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
1: Voor veel kinderen is de zomervakantie iets om naar uit te kijken. Maar voor gezinnen waar weinig geld is, waar ouders moeten werken... of waar een vakantie simpelweg niet mogelijk is... kunnen 6 vrije weken ook erg lang duren. In Velsen probeert Zomerpret daar iets aan te doen. Met een gratis programma vol sport, spel, cultuur en avontuur... moeten kinderen de komende weken toch het gevoel krijgen dat ze vakantie vieren. En onze redactie ging even kijken bij de aftrap gistermiddag. Terwijl kinderen richting de grote glijbaan renden... bij de volleybal een balletje overspeelden of zich aanmelden voor het lasergamen. Daar staan de ouders langs de kant zeer tevreden toe te kijken. Zomerpret is een gratis vakantieprogramma voor kinderen in de gemeente Velsen. 6 weken lang zijn er op doordeweekse dagen allerlei activiteiten te doen op verschillende plekken in de gemeente. Kinderen kunnen onder meer surfen, kanoën, knutselen, theater maken... zeepjes maken, sporten, naar een museum of meedoen aan een waterspektakel. Volgens Lydia Moreira, die Zomerpret namens Welzijn Velsen coördineert... is het doel heel helder. Alle kinderen moeten vakantie kunnen vieren. Hey, voor een echo. Beverwijk is een van de eerste 10 gemeenten in Nederland... die zich door het ministerie van Asiel en Migratie... onder actief toezicht zijn gesteld. Omdat zij volgens het kabinet nog te weinig doen... om asielopvang te regelen. Dat betekent niet dat er morgen al een asielzoekerscentrum wordt geopend... maar wel dat de druk vanuit Den Haag duidelijk wordt opgevoerd... Het kabinet vindt dat Beverwijk, net als 9 andere gemeenten... zich daarin nog onvoldoende voortgang laat zien. Actief toezicht betekent dat het ministerie zich meer met de gemeente gaat bemoeien. De verantwoordelijke wethouder wordt uitgenodigd voor een gesprek op het ministerie. En daar moet duidelijk worden welke locatie Beverwijk beschikbaar kan stellen... hoeveel opvangplekken daar kunnen komen... en wanneer die opvang klaar kan zijn. 130 kinderen uit de gemeente Velsen beginnen deze week aan de zomerschool. Zij krijgen in de vakantieperiode 3 weken lang extra ondersteuning met taal, rekenen en sociale vaardigheden. Toch is het de vraag of dit initiatief volgend jaar nog bestaat. Door naderende gemeentelijke bezuinigingen staat de financiering voor volgende edities op losse schroeven. De Zomerschool, een initiatief van besturen van Eimare, Vedra en Atlant, samen met de gemeente Velsen draait inmiddels voor het zesde jaar. Het project wordt betaald vanuit de onderwijsachterstandenbudget van de gemeente Velsen. Omdat gemeenten vanuit het Rijk fors worden gekort op hun inkomsten, zijn de zogeheten ravijnjaren aangebroken. En hierdoor moet de lokale politiek scherp naar de budgetten kijken. Het onderwijsbudget is in de eerste plaats bedoeld voor het wettelijk verplichte voor- en vroegschoolse educatie. En dat project een flinke investering vraagt, zit voor het grootste deel in het personeel. Het team voor de klas bestaat namelijk niet uit goedbedoelende vrijwilligers. Hoewel het project regelmatig enthousiaste aanmeldingen krijgt van buitenaf, moeten ze daar streng in zijn en kiezen ze daarin uitsluitend voor opgeleide leerkrachten. Tot zover.
2: Je hoort het weerbericht in Eindeloos Eimond.
1: Het weerbericht van Rico Schreuder. Vandaag zijn er flinke perioden met zon en het blijft droog. De wind is westelijk tot noordwestelijk en is matig. En aan zee af en toe vrij krachtig. Het wordt een graad of 24. Vanaf morgen is het voorlopig droog, zonnig en zomers warm. De temperatuur stijgt morgen nog naar 25 graden. Donderdag tot en met zondag is het 28 tot 30 graden. De wind waait uit richtingen tussen noord en oost en is meest matig van kracht.
2: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.
0: En toen ging het iets niet goed. Nou, een knopje niet goed gezet. Geeft u dat. We dingetje maar even vergeten. En we gaan gewoon naar Angela's 3-in-1.

0: Waar kan je liggen in het zand totdat je hele lijf verbrandt? Waar kan je zuipen als een beest? Waar vind je vrienden voor elk feest? Waar kan je zwemmen als een rat? Waar word je zelfs van binnen nat? Dat is aan de rand van Nederland, dat is aan ons onvolprezen strand. Daar kan je vrijen met je vrouw, wat nergens anders mogen zou. Terwijl je kalm je krantje leest, je handen strelend om haar leest. Daar speel je poker met een vriend totdat die van ellende gient. Daar springt de randstad uit de band, dat is aan ons onvolprezen strand. Je gaat er op de brommer heen en ligt een plat tot kwart voor één. Dan ga je kijken naar een vrouw die je wel graag versieren zou. Dan krijg je ruzie met haar man die heel toevallig boksen kan. En met je tanden in je hand jok je weer verder over het strand. Dan ga je even naar een tent en als je aangeschoten bent, dan loop je met de vrienden schaar een eindje langs de boulevard. Dan komt er iemand op het idee om te gaan zwemmen in de zee. En gans door kwallen overmand ren je weer terug over het strand. Maar 's middags om een uur of vier, dan komt het toppunt van vertier. Dan komt een vriend die auto rijdt, eens kijken voor de aardigheid. Dan ga je even met hem mee een eindje rijden langs de zee. Hij rijdt wel 100 met één hand en wuift met de ander naar het strand. Dan scheur je zingend langs de straat en vindt dat alles prachtig gaat. En trekt je hals eenvoudig krom, je kijkt naar alle meisjes om. En vaders auto wordt vermoord, vakkundig in een boom geboord. Dan sta je morgen in de krant en wordt beroemd op het hele strand. En s'avonds op het stille strand, dan is er weer iets aan de hand. Dan komt er een geweldig feest, zoals er nooit in is geweest. Dan wordt het strandvuur opgestookt, waarop men lekker worstjes kookt. En met transistors in de hand trekt heel de troep weer naar het strand. De ene komt met flessen wijn, die smaakt verdacht veel naar azijn. De tweede komt met zijn vriendin, die pikt de derde dan weer in. De vierde brengt een zak patat met onderin. En daverend gat, de inhoud licht verspreid in zand van 3/4 kilometer strand. Je danst en vrijt de hele tijd, terwijl je in een broodje bijt. En giet je never in je kop, want anders dronk je pa het op. Maar van die lading alcohol geraakt je spoedig overvol. Dan loopt de toestand uit de hand en blijf je liggen op het strand. Maar de politie arriveert voor je weer lopen hebt geleerd. Zodat je kruipende ontvlucht achter een zuilje neverlucht. Dat wordt dan een immense rel, die eindigt meestal in de cel. En is men daar eenmaal beland en is weer rustig op het strand. Maar 's morgens lig je weer in zand, doordat je hele lijf verbrandt. Dan ga je zuipen als een beest en zoek je vrienden voor een feest. Dan ga je zwemmen als een rat en word je zelfs van binnen nat. Aan de rand van Nederland, aan ons onvolprezen strand. Aan de rand van Nederland, aan ons onvolprezen strand. Aan de rand van Nederland.
1: Ik ben geloven. Ja. Aan de land van Nederland, dat is echt een ADHD-liedje dit. Toch?
2: Ja, wij kennen ook iemand die is hier zeer verzot op.
1: Ja. Maar die, ja.
2: Ja, die heeft het uitgevonden volgens mij.
1: Ja, en die heeft het, die kent de tekst uit haar hoofd. Dat mij nog niet eens lukt. Niet te geloven. Maar vertel, wat was jouw onderwerp van
2: Nou, eigenlijk, van ik kwam er een beetje achter dat Blue Bayou eigenlijk een bayou is. Eigenlijk een de monding van een rivier in doorgaans een nogal moerassig gebied.
1: Ja.
2: Een baai.
1: Ja.
2: Een uitham. Dus het is wel water. Ja. In ieder geval. En de andere twee waren duidelijk strand.
1: Ja.
2: Ja.
1: Kokomo, dat schijnt. Ik heb wel eens gehoord, de plaats is die helemaal niet bestaat. Maar goed.
2: Nee, het is ook een beetje, als je goed naar de tekst luistert, is het ook eigenlijk meer een verzameling voor alle verschillende surfstranden die er over de wereld verspreid liggen.
1: Ja, zelfs ons mooie Aruba wordt nog genoemd. Kun je goed, we gaan een nieuwe draaien. Een nieuwe van Jelly Roll. Best een leuk nummer. En het nummer is getiteld Hand.

Oké, handen omhoog dan. Ja. Zij het zegt, zit ik hier met mijn handen omhoog. Gezellig, in de studio. Ja, in onze schelen. Nou, oké. Jelly Roll heet de band. En een beetje Mumford & Sons-achtig. Maar wel een lekker plaatje gewoon. En dus ik heb de titel al genoemd. Ga ik niet nog eens doen. Anders later straks over water en over beach en zo. Ja, nou, dan doen we deze maar, hè.

0: Een van de grote hits van dit gezelschap uit de Zaanstreek en Beverwijk natuurlijk, Jacques Loes. Onvergetelijk, het is alweer zo lang geleden, ongeveer 11 jaar. Het gaat het hard, hè?
1: Ja. Het
0: gaat vreselijk hard. Ja, maar goed, hij is wel een hele tijd niet meer onder ons. Maar toch, zijn muziek en met name die van de Digimens Band, die blijft gewoon lekker doorgaan. En daar gaat het per slot van rekening om. Het is bijna tijd. En dat betekent dat wij gewoon even nog een lekker muziekje draaien. En dan naar het nieuws gaan. Dat gaan we gewoon doen. Ja, laten we dat nou eens doen.

0: Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De regeringspartij VVD dient vandaag een wetsvoorstel in om religieuze symbolen bij boa's landelijk te verbieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoofddoeken, keppels of kruisjes. In de Tweede Kamer is al jaren een ruime meerderheid voor zo'n verbod bij boa's, maar het kwam er tot nu toe niet van. In sommige gemeenten mogen handhavers zichtbaar religieuze symbolen dragen, maar de VVD vindt dat boa's neutraliteit moeten uitstralen. Coalitiegenoot D66 ziet niets in zo'n verbod. Het CDA zegt nog geen definitief standpunt te hebben over het voorstel. In Oekraïne is het lichaam gevonden van de vrouw die verdacht wordt van een bomaanslag in Monaco vorige week. Ze was doodgeschoten. Bij de aanslag raakte een Oekraïense zakenman zijn vrouw en kind gewond. Vermoedelijk was de actie tegen hem gericht omdat hij zaken deed op de door Rusland geannexeerde Krim. De Syrische hoofdstad Damascus zijn ontploffingen geweest in de buurt van het hotel van de Franse president Macron. Experts waren al bezig met voorbereidingen om de bommen te ontmantelen. Zeker 18 mensen raakten gewond, onder wie 4 politieagenten. Volgens het kantoor van president Macron was hij al onderweg naar een ontmoeting met president Sharra. De verkeersborden langs Vlaamse snelwegen worden komende jaren vernieuwd. En daarmee moeten de borden beter zijn afgestemd op Nederland en Duitsland. In Vlaanderen kunnen de borden nu nog per provincie verschillen. Daarom wordt het nu overal hetzelfde. Witte afritborden met groen-gele vlakken worden vervangen door zwart-witte symbolen. En pijlen op borden boven de rijbaan krijgen een vaste vorm en wijzen altijd naar boven, net als in Nederland. Het weer. Zonnige periode met in het noorden meer bewolking en plaatselijk kans op wat lichte regen. Met een stevige zuidwestelijke wind wordt het vanmiddag 21 graden op de Wadden tot 29 graden in Limburg. Morgen droog, in het zuiden af en toe zon, dan wordt het 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
7: Lubbers wonen en slapen.
6: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
8: Binnenkort ruis op je radio. Met de komst van Eimond 360.

0: Tommy Beck aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. Interviews. Regio nieuws.

0: En zo hebben wij het weerbericht en natuurlijk ook het wereldnieuws weer tot ons genomen. En weten we weer wat er in de wereld speelt. En dat is toch belangrijk. En straks om 13:30 dan krijgt u van ons weer het regio-nieuws. Mm-hmm. Ja. Liefdevol samengesteld door...
1: Ja.
0: Ja, ik vind het nog wel leuk dat Frank dat zegt. Ja. Liefdevol samengesteld. Ja, nou, dat vinden wij dus ook. Goed, we hebben nog een heleboel leuke muziek voor u, hoop ik tenminste. En als alles blijft werken, natuurlijk blijft alles werken, want dit is zo mooi allemaal.
1: Niet jinxen.
0: Je moet eens weten hoe mooi we erbij zitten, dames en heren.
1: Je moet het niet jinxen, Jan.
0: Nee, dat is waar. Maar je moet eens weten hoe prachtig wij hier zitten, in deze nieuwe studio. Ook met een mooi uitzicht. Je ziet het hele gekrioel van al het verkeer op de parallelweg. En zelfs de A22. Dat moet je allemaal zien.
1: Ja, ook. En als de bomen niet in het blad staan, dan kijk je zo op het meerplein.
0: Ja, zo is dat. Dus gezellig en leuk, prachtige studio hier. En met z'n allen bij elkaar in deze nieuwe setup. Eimond 360. Nou, heerlijk. Wat heb ik? Ik moet even kijken. Moet ik even schakelen natuurlijk. Alles doen. Het volgende, dat is... even kijken hoor, suggesties. Nee, die moet ik niet hebben.
1: Nee.
0: Ja, ik zit even te zoeken. Ik moet eventjes kijken waar het staat. Ik kan het liedje niet meer vinden. Erg, hè? Ik kan het liedje niet meer vinden. Nee, ik ben helemaal kwijt. Liedje is weg. Even kijken. Het komt helemaal goed hoor, maak je geen zorgen. Ik ga het allemaal terugvinden.
1: Okay. Als jij het zegt.
0: Ja, geloof je me niet? Even kijken. Ja, dit lijstje moet ik hebben. Ja, ik weet niet hoe het weg kon zijn, maar het was ineens weg. En dan gaan we nu dat... Nou, hier komt ie. Het liedje van de site. Nee, het niet het liedje van de site.
1: Nee.
0: Het stukje cabaret.
1: Juist. Stukje en hij is leuk.
0: Is hij leuk? Vertel.
1: Ja, hij is leuk. Vertel. Hij is leuk. Ja, nee, eerst laten horen.
0: Oké, helemaal goed. Komt ie.
2: Heb jij nog 1 minuutje? Hebt u ook nog 1 minuutje? Ja? Dat is een wals. Dat is een wals en daar kan ik altijd zo moeilijk inkomen. Ik probeer hoor. 1, 2, 1. Geef het eens goed aan, jongens. Ja, dankjewel. Een heel klein minuutje, red ik het in 1 minuutje. 1 minuutje, blijft u nou nog 1 minuutje. Dan zing ik voor u een nieuwe versie van Chopin's Minutenwals. Ze zeiden mij, dat haal je niet, maar dan kennen ze me niet. Geef me dus 1 minuutje van uw kostelijke tijd. Dan is de feit, dan zing ik even de Minutenwals. En maar ik hoop, gaat het niet al te vals. Het kost me enkele jaren van mijn leven even slapeloos. Doordat de nacht is gewoon iets vrij, mag ik dan ook niet verwachten. U weet wel, ik zing de sloze voering uit mijn kelen, longen uit de naad gescheurd. Dan heb

0: Hebt u één minuutje, één heel klein minuutje, red ik het in één minuutje, één minuutje. Blijft u nou nog één minuutje, dan zing ik voor u de Vendex International Minutenwals. Ze zeiden mij, dat haal je niet, maar herkennen ze me niet. Ik zet de warehuizen dus maar eventjes vooraan, dat is zo gedaan. En dan de Ede en het NTI, de ASB vanzelf een appetit. Van Redik Stoutenbeek, een mondileder aan de basis, maar een lecturame. Telekijks op niks als geen een autorama. Van de Kolos, van Dorado, van de Pakken, ga zo nog maar even door, meneer. Dan heb ik voor u ter Meulenpost een superdoe en zadel. En Bakker Continental. Fijne projectinrichting en natuurlijk van de Graaf en D van Troost, proost. Nou, dat gaat niet kwaad, het gaat een stukje beter. Nu nog Sibel Lucker, die het staan en streter. Nee, dit gaat niet gek, zo omega en tik zo kort een perisport. Maar we moeten fort. Als u mij hoort zingen van die vestigingen, kunt u niet beweren dat ik met die dingen. Beetje rommel, maar voor de drommel, ik vergeet Maurice de Hond. En maar tegen ballerina's beren sterk, het is voor haar echt maar het kleine werk. Ze was het schoon zonder te pluizen. Mocht ze dan per ongeluk iets zijn vergeten, planken, bad, een douche, hoe het ook mag heten. Dure ballerina heeft een lood uit in de wasbak en ze zuigt zich al. Ballerina's goed en geel, ballerina kan heel.
1: Nou, dat is een beetje een vreemde versie.
2: Het is een... Ik denk een compilatie van alle versies die ze in de loop der jaren heeft gemaakt.
1: Ja, precies. En er zit ook een reclameversie tussen. Maar goed, wel leuk. Jasperine de Jong, het is op zich natuurlijk al een topprestatie.
2: Dat je dit kunt.
1: Dat je dit kunt.
2: Echt wel?
1: Echt, het is een lab. Als je nou hebt over een ADHD-liedje, dan...
2: ik ga het eens aan Eva voorleggen.
1: Ja, lijkt me helemaal goed. Goed, we gaan lekker door met muziek. Jasperine de Jong, een van de grote vrouwen van het Nederlands cabaret. Kleinkunst wordt het ook wel genoemd. Maar ik vind het geen kleine kunst hoor. Ik vind het echt grote kunst. Goed.
2: Dit is wel kleine, grote kunst met een hoofdletter.
1: We gaan naar een zangeres, dames en heren. En dat is een hele goede zangeres. Een hele fantastische zangeres. En die heet Scarlett Lane. Scarlett Lane, ze hurkt een beetje toch wel in het stijltje zo tegen Beth Hart aan en zo. Zeer de moeite waard. En het nummer wat wij van haar gaan draaien heet Player.

0: Oh, sorry.
1: Nou ja, zeg.
0: Ja, ik was iets te vroeg met het knopje. Ja. Ik was iets te vroeg met het knopje, sorry.
1: Uh-huh.
0: Ja, dat kan gebeuren. Ik moet ook even wennen hier. Fantastische zangeres dit mens, deze dame.
1: Ja, ze doet bij ergens ook wel een beetje aan melding.
0: Ja, dat zit er, die zit ook in die hoek. En het hurkt een beetje tegen Beth Hart aan. Wel, die nog iets explosiever en heavier is.
1: Ja,
0: dan,
1: maar dat... ik denk dat het verschil er is dat Beth Hart op zeer jonge leeftijd eigenlijk al een heel leven gehad had.
0: Ja. Nou ja, ik weet niet hoe het met Scarlett Lane is, maar...
1: Nee, dat weet ik ook niet, maar ik denk dat het verschil in de doorleeftijd zit.
0: Ja, maar goed. Het is wel lekker. Het nummer is nieuw en het heet Player. En we hebben nog een nieuwe. Je hoorde hem al een heel klein stukje. Katy Perry.

0: Watch It Burn. En dat was een nieuwe single van niemand minder dan Katy Perry. En nou, wel
1: ja, nogal expliciete tekst, geloof ik.
0: Ja, zeer expliciet. Maar dat maakt helemaal niet uit. Dat
1: ik weet een aantal landen waar deze niet zo gedraaid mag worden.
0: Ja? Welke landen? Vertel.
1: Dan gaan we dat ene land over het kanaal. Ik denk niet dat die het F-woord erg waarderen bij de BBC. Nee, en helemaal aan de andere kant van de grote vijver zullen ze dat helemaal niet leuk vinden. Shut that peep up.
0: Ja, ja. Nou ja, dat maakt niet uit.
1: Ja, ik vind, het maakt mij niet uit.
0: Mij nog minder. Goed, eens even kijken wat ik nu weer heb voor Lux. Ja, we gaan er even Kajak draaien. Want u weet, wij zijn fan van Kajak. En dus gaan wij er een van Kajak draaien. Zo doen we dat. En het is getiteld Royal Bad Bouncer.

een heerlijk werkje van Kajak en van hun tweede LP. En dat is Golden Earring, want dat is duidelijk. Another 45 miles.

0: Lekker hoor. De Golden Earrings waren dat. Nee, Golden Earring was dit. Niet met dat esje. Die was al weg. De Golden Earring dus met een prachtig nummer. Another 45 Miles. Gezongen door ook helaas overleden Jos Kooijmans. En wat heeft die man toch een wereldnummers geschreven. Ongelooflijk. Goed, het is bijna 1:30 als ik op mijn klokje kijk. Even ervoor. Maar goed, beter te vroeg dan te laat. Dus, zeg ik altijd zo. Dus, gaan wij naar...
1: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
2: Voor veel kinderen is de zomervakantie iets om naar uit te kijken. Maar voor gezinnen waar weinig geld is, waar ouders moeten werken... of waar een vakantie simpelweg niet mogelijk is... kunnen 6 vrije weken ook erg lang duren. In Velzen probeert Zomerpret daar iets aan te doen. Met een gratis programma vol sportspel, cultuur, avontuur... moeten kinderen de komende weken toch het gevoel krijgen dat ze vakantie hebben. Onze redactie was aanwezig bij de aftrap gistermiddag. En terwijl de kinderen zich vermaakten bij de verschillende activiteiten... stonden de ouders langs de kant zeer tevreden toe te kijken... Zomerpret is een gratis vakantieprogramma voor kinderen in de gemeente Velzen. 6 weken lang zijn er op doordeweekse dagen allerlei activiteiten te doen op verschillende plekken in de gemeente. Kinderen kunnen onder meer surfen, knutselen, theater maken of meedoen aan een heus waterspektakel. Alle kinderen moeten vakantie kunnen vieren. Dat is het motto wat hier om deze activiteit heen staat. Aldus Lydia Moreira, coördinator namens het welzijn van Velzen. Beverwijk is een van de eerste 10 gemeenten in Nederland... die zich door het ministerie van Asiel en Migratie... onder actief toezicht zijn gesteld, omdat zij volgens het kabinet nog te weinig doen om asielopvang te regelen. En dat betekent niet dat er morgen al een asielzoekerscentrum wordt geopend, maar wel dat de druk vanuit Den Haag duidelijk wordt opgevoerd. Het kabinet vindt dat Beverwijk, net als 9 andere gemeenten, daarin nog onvoldoende voortgang laat zien. Actief toezicht betekent dat het ministerie zich meer met de gemeente gaat bemoeien. De verantwoordelijke wethouder wordt uitgenodigd voor een gesprek op het ministerie. En daar moet duidelijk worden welke locatie Beverwijk beschikbaar kan stellen. Hoeveel opvangplekken daar kunnen komen. En per wanneer die opvang klaar kan zijn. 130 kinderen uit de gemeente Velzen beginnen deze week aan de zomerschool. Zij krijgen in de vakantieperiode 3 weken lang extra ondersteuning met taal, rekenen en sociale vaardigheden. Toch is het de vraag of dit initiatief volgend jaar nog bestaat. Door naderende gemeentelijke bezuinigingen staat de financiering voor volgende edities op losse schroeven. De zomerschool is een initiatief van de besturen van Eimaren, Vedra en Atlant. En samen met de gemeente Velzen. En draait inmiddels alweer voor het 6e jaar. Het project wordt betaald vanuit het onderwijsachterstandsbudget van de gemeente Velzen. Omdat gemeenten vanuit het Rijk fors worden gekort op hun inkomsten, zijn de zogeheten ravijnjaren aangebroken. En hierdoor moeten lokale politiek scherp naar de budgetten gaan kijken. Het onderwijsbudget is in de eerste plaats dan bedoeld voor de wettelijk verplichte voor- en vroegschoolse educatie. En het project vraagt wel een flinke investering. En dat zit voor het grootste deel in het personeel. Ondanks alle goedbedoelende vrijwilligers die zich aanmelden... wil de zomerschool toch echt opgeleide leerkrachten hebben. En ja, dat kost nou een keer geld. tot zover.
1: Je hoort het weerbericht in Eindeloos Eimond.
2: Het weerbericht is van Rico Schreuder. Vandaag zijn er flinke perioden met zon en het blijft droog. De wind waait uit het westen tot noordwesten en is matig aan zee, af en toe vrij krachtig. En het wordt een graad of 24. Vanaf morgen is het voorlopig droog, zonnig en zomers warm. De temperatuur stijgt morgen nog naar 25 graden. Donderdag tot en met zondag is het 28 tot 30 graden. De wind waait uit richtingen tussen noord en oost en is dan meest matig.
3: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.
0: Ja, dat is trouwens een leuke aanvulling op jouw bericht over die zomerpret in Velzen.
2: Ja.
0: Want ik las toevallig ook dat onze grote vriend, onze oude weerder van de ruïne, Rob Kortekaas, die komt er ook. Rob Kortemaas Kaas is longbowman, zoals dat heet.
2: Ja.
0: En die komt er ook, weet niet precies wanneer, maar dan moet hij dus
2: gewoon maar even.
0: Gaat hij boogschietles geven?
2: Oh, geweldig.
0: Ja, dat is geweldig. Dat is heel erg leuk voor de kinderen.
2: Ja,
0: dus, Rob is daar ook verschrikkelijk goed in.
2: Mm-hmm.
0: Dus ik zou zeggen, kijk gewoon op de website, want hij is er beslist. En dat is leuk voor de kleintjes. Om dat te zien. Goed, dan gaan we naar het liedje van de Sidekick. Als alles goed gaat. En waarom zou het niet goed gaan?

0: weergaloos nummer van...
1: Ja, mooi hè.
0: Van Living Blues. Echt gek. Yes. En er zit ook nog wat Beverwijks in, hè. Want de zanger van dit nummer... En dat hoorde ik al... Ik heb het voor de zekerheid even nagekeken... Maar ik dacht dat we het al lang gehoord hebben. Dat was een man die een hele tijd in Beverwijk gewoond heeft. En waar ik ook wel eens mee gespeeld heb... in het verleden. En dat was leuk. Hij is nee, hij is niet meer onder ons, helaas. Maar Johnny Fredericks, die zong dit. En wat een geweldige stem had die man toch.
1: Ja, mooi. Goed, hè?
0: Ja.
1: Maar dit hele album is fantastisch.
0: Ja.
1: Want het is het album Blueberries.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dat is toch een net even weer ander stijltje dan wat je normaal van de Living Blues gewend was.
0: Ik denk dat dat ook wel de invloed van John Fredericks geweest is. Die toch wat, ja, wat meer de soulkant op zat. En ja, gewoon een heerlijk nummer. Shailena, dat was de titel. Nou, zullen we... ik denk dat Grand Funk Railroad... Grand Funk Railroad... dat die aanmerkelijk minder trots zullen zijn na vannacht.
1: Hoezo?
0: Nou, ze zingen We're an American Band... En is hij dan als Amerika met 4-1 door België eruit geknikkerd wordt?
1: Ja.
0: Ja, ze dat
1: is sorry. Misschien kunnen ze de tekst...
0: Ja, tekst veranderen. Weer een Belgian band. Kunnen ze veranderen. Nou, weer een American band is een nummer van Grand Funk Railroad.

Nou, zouden ze er nog trots op zijn na vannacht? Maar goed, ik vind het wel mooi dat... Nou, dat hele gedoe met Roy Ricardo, die Amerikaanse zeg maar, president zich ermee ging bemoeien. Dat ze dus met grote cijfers uit het toernooi geknikkerd zijn. En dat is gewoon gerechtigheid. Karma, zou ik bijna kunnen zeggen. Goed, eventjes naar QB and the Blizzards. Ook dat is lekker. Jawel. Just for fun.

0: Star, QW, eventjes lekker swingen. Harry Muske, Elko Gelling. Brood zat hier op piano. En wie de nummer was, een of andere Willy, geloof ik. Maar dat wil ik afwezen. Goed, QW en de Blizzards. En zij deden het allemaal just for fun. Nou, dat doen wij ook. Toch? Wij doen het ook alleen maar.
1: Ja.
0: We hebben ook gewoon plezier.
1: Ja, gewoon voor lol.
0: Ja, we doen het gewoon voor lol. We moeten het leuk vinden. Goed, een tijdje geleden, dames en heren, bracht André van Duin een leuk album af uit. Met allemaal prachtige muziek van Charles Aznavour. En hij deed ook alle vertalingen. Een groot deel van de vertalingen deed hij. Of maakte er eigen tekst op. Dat kan natuurlijk ook. Dat wil ik afwezen. Maar goed, dit nummer dat heet officieel van Aznavour Eminem Ma. En van André van Duin draaien we het nou eens een keer. En daar heet het Neem me mee. Ja, gewoon lekker. Leuk.

0: Ja, het blijft toch geweldig dat die man een metamorfose heeft ondergaan. Hè? De grote komiek, de dolle, weet ik het allemaal niet. En dan
1: mafkees
0: gewoon. En dan ineens de laatste tijd wat serieuzer. En dan ook dit soort prachtige liedjes maken. Hij is natuurlijk gek van Aznavour. Mm. En
1: met hem heel veel anderen.
0: Met hem heel veel anderen, dat is waar. En dat hij dan dit presteert, ik vind dat zo geweldig.
1: Ja.
0: Ja, ik blijf bewondering houden voor die man. Ook persoonlijk, omdat ik hem persoonlijk ken natuurlijk en met hem gewerkt heb, blijf ik het blijft voor mij gewoon een grootheid. Want het is nog eens een fijn mens ook. Goed, ik heb er nog eentje, denk ik. Misschien dat ik nog eentje bij moet plukken. Maar in ieder geval, deze is ook wel mooi. Ook even Nederlandstalig. Van dat duo dat weer een tijdje uit elkaar is geweest en toen weer bij elkaar kwam. En een fantastisch album afleveren, dat heet AEDM. En dan weten we al dat het gaat over Agda en de Munnik. 2 halve zinnen.

0: twee halve zinnen van het album van Agda en de Munnik. En dat is best wel lekker. Leuk om dat eens eventjes nog even terug te horen. En prachtig mooie arrangement van... even kijken hoor, want ik moet nog eventjes wat zoeken. Ik ben hard aan het zoeken. En dat is lastig. ja, het is lastig zoeken af en toe. Maar goed, het maakt allemaal niet uit. Ik ga gewoon deze nog even voor u draaien. Ja, deze wordt het. Leuk!
1: L is for the way you look at me. O

0: klokken zijn nou eenmaal onverbiddelijk. En dat betekent dat wij klaar zijn voor vandaag. Ik ga u hartelijk danken. Of wij gaan u hartelijk danken voor het luisteren, toch?
1: Wij.
0: Wij, ja, hè? Ja. Nou, we gaan naar huis. En ik ga u vertellen dat ik er vrijdag nog een keertje ben met Frank samen. En daarna een weekje op vakantie ben. Dus dan ben ik het een weekje niet. Maar goed.
1: Nou, twee weken.
0: Oh ja, twee weken zelfs. Maar alles gaat gewoon door, want alles wordt gewoon overgenomen.
1: Netjes overgenomen door onze zeer gewaardeerde collega's.
0: Dat bedoel ik dus. Nou, Angela, jij ook bedankt voor al je bijdrage aan dit programma. En ik zou zeggen, maak er wat moois van. Krijg een mooi weer de komende dagen. Dus genieten.
1: Lekker genieten.
0: Genieten. En morgen zit Frank hier, donderdag Pim en vrijdag ben ik er weer. Dag.
1: Zo is dat. Fijne dag.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de NAVO-top in Ankara heeft Nederland nieuwe investeringen in defensie aangekondigd. Samen met de bondgenoten wordt geld gestoken in gespecialiseerde marineschepen, vervanging van radarvliegtuigen en de productie van Amerikaanse raketten in Europa. Nederland heeft er enkele miljarden voor gereserveerd. Nederland koopt de schepen samen met het Verenigd Koninkrijk en in samenwerking met Duitsland worden de raketten geproduceerd. Twee mannen hebben in hoger beroep levenslang gekregen voor 7 extreem gewelddadige overvallen. Twee anderen kregen bijna 25 en bijna 20 jaar cel. De overvallen waren in 2020 en 2021 in Noord-Holland en Gelderland. In Berkhout viel een dode en bij andere overvallen raakten 2 mensen zwaar gewond. In Heerhugowaard werd een heel gezin zwaar mishandeld. Zo kreeg de zoon een heet strijkijzer op zijn lichaam gedrukt. Voor alle 4 de daders zijn de straffen hoger dan eerder bij de rechtbank. Volgens het gerechtshof heeft de bende onbeschrijfelijk veel leed veroorzaakt. 3 verdachten moeten nog voor de rechter komen. De VVD dient vandaag een wetsvoorstel in voor een landelijk verbod op religieuze uitingen bij boa's. De regeringspartij vindt dat handhavers neutraliteit moeten uitstralen en dus geen hoofddoek, keppel of kruisje mogen dragen. In de Tweede Kamer is al jaren een ruime meerderheid voor zo'n verbod, maar het kwam er tot nu toe niet van. Coalitiegenoot D66 ziet er niets in. De verkeersborden langs Vlaamse snelwegen worden de komende jaren vernieuwd en beter afgestemd op Nederland en Duitsland. In Vlaanderen kunnen de borden per provincie nu verschillen en daarom wordt het nu overal hetzelfde. Witte afritborden met groen-gele vlakken worden vervangen door zwart-witte symbolen. En pijlen op de borden boven de rijbaan krijgen een vaste vorm en wijzen voortaan altijd naar boven. Het weer, zon, vooral in het noorden ook wolken. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Morgen eerst bewolkt, later wordt het weer zonnig en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: dagen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: eigen tijd wonen en slapen? Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
1: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
4: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris

0: vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Hey, Wouter Jong met het NOS-journaal. De Franse radicaal-rechtse politica Marine Le Pen heeft een lagere straf gekregen voor het doorsluizen van Europees geld naar de partijkas van het Rassemblement National. Eerder mocht ze zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen. Dat is nu effectief 15 maanden. Dat betekent dat Le Pen in theorie volgend jaar mag meedoen aan de presidentsverkiezingen. Maar omdat ze van de rechter ook 1 jaar een enkelband moet dragen, kan ze nauwelijks campagne voeren. De vermoedelijke dader van de bomaanslag vorige week in Monaco is doodgevonden in Oekraïne. Volgens de Oekraïnse aanklager zit een agent van de veiligheidsdienst erachter. Die zou dat op eigen initiatief hebben gedaan samen met een oud-agent. Onduidelijk is waarom. Bij de aanslag in Monaco raakte een Oekraïnse zakenman gewond. 2 mannen die betrokken waren bij 7 gewelddadige overvallen in Noord-Holland en Gelderland hebben in hoger beroep levenslang gekregen. 2 anderen kregen bijna 25 en 20 jaar cel. Bij een overval in Berkhout vielen doden en bij 2 andere overvallen raakten mensen zwaar gewond. Volgens justitie gebruikten de mannen soms zoveel geweld dat het haast sadistisch genoemd kan worden. De NAVO-top in Ankara heeft Nederland nieuwe investeringen in defensie aangekondigd. Samen met de bondgenoten wordt geld gestoken in gespecialiseerde marineschepen, vervanging van radarvliegtuigen en de productie van Amerikaanse raketten in Europa. Nederland heeft er enkele miljarden voor gereserveerd. Nederland koopt de schepen samen met het Verenigd Koninkrijk. En in samenwerking met Duitsland worden de raketten geproduceerd. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden weinig zon. Met een stevige noordwestelijke wind is het 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Vannacht ook wat opklaringen, een minima van 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
4: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Franse politica Marine Le Pen heeft een lagere straf gekregen voor het doorsluizen van Europees geld naar de kas van haar partij.

0: zich 15 maanden niet verkiesbaar stellen. En dat betekent dat Le Pen volgend jaar mag meedoen aan de presidentsverkiezingen. Het is de vraag of ze dat doet, want vanwege een enkel band kan ze nauwelijks campagne voeren. Een voormalige conciërge van een basisschool in Zoetermeer heeft 7 jaar cel en tbs gekregen voor onder meer ontucht en het maken en verspreiden van kinderporno. De man van 58 jaar werkte tot vorig jaar op een basisschool waar hij stiekem jonge meisjes filmde. In 7 gevallen betastte hij meisjes. De man is ook veroordeeld voor het bezit van kinderseksponnen. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op. De leider van de populistische partij Reform UK wordt beschuldigd van gesjoemel met financiën. Op een persconferentie zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen zijn zetel weer terug te krijgen. Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail verloren. Volgens Harry en de anderen schond de uitgever van de krant hun privacy en werden hun telefoons afgeluisterd. Volgens de rechter is er geen bewijs. De vermoedelijke dader van de bomaanslag vorige week in Monaco is doodgevonden in Oekraïne. Volgens de Oekraïense aanklager zit een agent van de veiligheidsdienst erachter. Die zou het op eigen initiatief hebben gedaan samen met een oude agent. Onduidelijk is waarom. Bij de aanslag in Monaco raakte een Oekraïense zakenman gewond. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden weinig zon. Met een stevige noordwestelijke wind is het 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Vannacht ook wat opklaringen, minima van 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. Het wordt 20 tot 26 graden en vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuiden Haven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: Joey Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het geld voor mbo-scholen wordt straks anders over het land verdeeld als het aan het kabinet ligt. Scholen in krimpregio's, zoals Zeeland, krijgen er geld bij. Scholen in onder meer de Randstad krijgen minder. Door een krimpend aantal leerlingen worden zo'n 10 mbo-scholen met sluiting bedreigd. Het kabinet en het onderwijs vinden dat onwenselijk. Reizigers in het openbaar vervoer in Utrecht worden gecompenseerd voor de chaos met bussen van de afgelopen maanden. De tarieven gaan de komende maanden meerdere keren omlaag en mensen met een jaarabonnement krijgen geld terug. De OV-bedrijven Transdev en Keolis zijn beboet. Met dat geld worden reizigers gecompenseerd. De provincie Utrecht hoopt dat het verlagen van de tarieven

0: Een eerste stap is om het vertrouwen van de reizigers terug te winnen. De afgelopen tijd vielen veel bussen in Utrecht uit. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op, maar stelt zich meteen weer verkiesbaar. Farage, leider van de anti-immigratiepartij Reform UK, wordt beschuldigd van gesjoemel met miljoenen aan donaties. In de verklaring zei Farage dat hem niet te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen weer gekozen te worden. Tegen een man die ruim 10 Groningse slagerijen bedreigde, eist het Openbaar Ministerie 4 jaar cel. Een deel heeft hij al in voorarrest gezeten. De man uit Nieuwolda had filmpjes bekeken over slachterijen. Vervolgens dreigde hij mensen in slagerijen te zullen doden met een kapmes. Volgens een advocaat is de man een patiënt en moet hij worden behandeld. Het weer wisselend bewolkt, vooral in het noorden weinig zon. Vrij veel wind en 20 graden op de Wadden tot 28 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. 20 tot 26 graden. Vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
4: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het geld voor mbo-scholen wordt straks anders over het land verdeeld, zoals het aan het kabinet ligt. Scholen in krimpregio's, zoals Zeeland, krijgen er geld bij. Scholen in onder meer de Randstad krijgen minder. Door een krimpend aantal leerlingen worden zo'n 10 mbo-scholen met sluiting bedreigd. Het kabinet en het onderwijs vinden dat onwenselijk. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op, maar stelt zich meteen weer verkiesbaar. Farage, leider van de anti-immigratiepartij Reform UK, wordt beschuldigd van gesjoemel met miljoenen aan donaties. In een verklaring zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen weer gekozen te worden. Een oud-burgemeester van Hendrikido-Ambacht is wegens kinderporno veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf. Een deel is voorwaardelijk. Hij had kinderporno in bezit en verspreidde het ook. De oud-burgemeester werd vrijgesproken van ontucht bij gebrek aan bewijs. Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail verloren. Volgens Harry en anderen schond de uitgever van de krant hun privacy en werden hun telefoons afgeluisterd. Volgens de rechter is er geen bewijs. Russische sportlieden zijn weer welkom op de Olympische Spelen. Het IOC heeft de schorsing na bijna 3 jaar opgeheven.

0: Even na een grondige analyse, zegt het comité. Rusland werd geschorst na de inval in Oekraïne. Russen kunnen zich nu kwalificeren voor de zomerspelen van 2028. De vierde etappe in de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was de snelste in een groep van 10 overgebleven vluchters. De kopgroep was minuten eerder bij de finish dan het peloton met gele truidrager Pogacar. En daardoor verliest Pogacar de leiderstrui aan de Noor Thorstein Train. Het weer, vanavond een mix van wolkenvelden en opklaringen. Morgen eerst bewolkt, later zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: allemaal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Onvergetelijke songs, gekoesterde herinneringen.

dames. Hebben we de jurkjes al uit de stof gehaald en door de droger gejaagd. En, voor de zomerse feestjes. Lekker de heupjes los op het strand en zo. Oh, ziet er alweer helemaal uit. Mij hangt alles alweer klaar. De luxe jurkjes achterin de kast en de daagse jurkjes voor in de kast. Van Amstel is klaar voor de zomer. Wat hebben we hier? Nou, ABBA natuurlijk.

Dat zul je een tijd niet gehoord hebben. The Simple Minds, Someone, Somewhere in Summertime. Ik denk dat Simple Minds qua populariteit een beetje wat toen was, wat Coldplay nu is. We maken even een mooi bruggetje naar een fraai nummer. En dat heet Paradise.

je het helemaal voor je. Lekker cruisen over de boulevard van Zandvoort, die eigenlijk in Bloemendaal ligt. Ja, serieus. En het zonnetje. En ach, heerlijk. Nou, ik heb hier nog iets, en dat is wel een must voor sommige mensen. Ja, niet helemaal voor mij. Ik hou veel van reizen. Maar er zijn mensen die zweren bij de caravan. Nou, ik zal niet Herman Bekien opzetten, want dan krijgen mensen tranen in hun ogen. Dus heb ik maar gekozen voor IJsley Jasper en IJsley. Dat was gewoon deel van de IJsley Brothers.

Mijn grote vriend John Legend. Hij trad dus op in een park. Danste met een mooie Surinaamse waarschijnlijk. Met ronde vormen. Het was het Westerpark. En dat was onvergetelijk. Helaas is het van YouTube afgehaald, maar het was wereldnieuws. Nu was ik bijna iets vergeten. Maar René en Ferry die zaten er al op te wachten. De Nederlandse. Nou, ik heb er weer een hoor. André van Duin. Maar wel een gewone vrolijke.

Ja, ik ga wat zeggen. Nou, die koffie van meneer Sterkenstans is ook zo lekker. Dat, ja, dan weet je het af en toe niet meer. Even denken hoor, want ik heb zoveel mooie muziek. Maar ik moet nu wel weer een oude. Ja, Stevie Wonder, waarom niet? Dus, past wel in de platenkast, dacht ik zo. En jij bent het zonnetje, meneer Sterkenstans. Als je maar van die lekkere koffie brengt.

0: Dat was Stevie Wonder en The Sunshine of My Life. Maar, zonnetjes, ik zie dat het al... Is het al tijd om in te pakken? Ik kan ook niks zonder meneer Sterkenstand. Je snapt wel waar ik plaatjes voor hem draai. Ja, ik ga gewoon alvast afscheid nemen. Dan kunnen jullie alvast nog even lekker naar wat muziek luisteren. Wat dacht je van deze? Van Quincy Jones en diverse anderen, waaronder de late great Barry White. Dit heet The Secret Garden. En hoe was het, talentenkast? Laat het eens weten. @Ellie van Amstel op Twitter of op Facebook of op de mail of zie maar.
1: Tell me a secret. I don't just want to know about any secret of yours.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Intertoys haalt alsnog speelgoed van het merk Orp uit de winkels omdat er asbest in kan zitten. Het gaat om rekbare speelapen die gevuld zijn met zand. In dat zand is chrysotiel gevonden, een veel voorkomende vorm van asbest. Als de speelapen scheuren, kan dat asbest vrijkomen. Intertoys werd een maand geleden door het AD gewezen op internationale waarschuwingen over de producten. De keten zei toen tegen de krant dat het speelgoed uit voorzorg uit de handel zou worden genomen, maar de figuurtjes bleven toch nog te koop. In het centrum van New York dreigt een flatgebouw in te storten. Het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen was vroeger van medicijnfabrikant Pfizer. Er worden nu woningen ingebouwd. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. Een hotel en school vlakbij zijn ontruimd. De wijde omgeving van het flatgebouw in New York is afgezet. Een busongeluk bij Lissabon heeft 2 mensen het leven gekost. Volgens Portugese media stonden zij bij een bushalte te wachten toen ze werden aangereden. Zo'n 20 anderen raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. Ook de buschauffeur raakte gewond. Het is volgens de politie nog onduidelijk waardoor de bus de controle verloor. Reizen met de bus in de provincie Utrecht wordt tijdelijk goedkoper. Het is een goedmaker voor de chaos in het busvervoer. Busbedrijven Keolis en Transdev slaagden er maar niet in om volgens de dienstregeling te rijden. Vanaf oktober wordt de bus in Utrecht geleidelijk goedkoper, maar gratis wordt die niet. De 4e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was de snelste in een groep van 10 overgebleven vluchters. De kopgroep was 13 minuten eerder bij de finish in Foix dan het peloton met gele truidrager Pogacar. Daardoor verliest hij de leiderstrui aan de Noord-Torstein Tren. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden.

0: Dit was het NOS Journaal.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: Joey Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De zaak van de zes van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat mogelijk ander licht werpt op de zaak. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen, die bekend stond als Oma Mok. De gokkast werd leeggeroofd. Zes verdachten kregen gevangenisstraf. Maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. Als de zaak van de zes van Breda opnieuw moet worden behandeld, is dat voor de tweede keer. Door Oekraïense aanvallen ligt de grootste raffinaderij van Rusland voorlopig stil, meldt persbureau Reuters. De raffinaderij in Omsk ligt 2.500 kilometer van de Oekraïense grens. Het complex levert 12% van de Russische olieproductie. Rusland bevestigt niet dat de raffinaderij stil ligt, wel dat er schade is. Door de Oekraïense aanvallen lopen de tekorten aan brandstof in Rusland steeds verder op. Voor tankstations staan lange rijen en op internet wordt geklaagd over benzinedieven. In het centrum van New York dreigt een flatgebouw in te storten. Het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen was vroeger van medicijnfabrikant Pfizer. Er worden nu woningen ingebouwd. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. Een hotel en school vlakbij zijn ontruimd. De wijde omgeving van het flatgebouw in New York is afgezet. Een busongeluk bij Lissabon heeft 2 mensen het leven gekost. Volgens Portugese media stonden zij bij een bushalte te wachten toen ze werden aangereden. Zo'n 20 anderen raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. Ook de buschauffeur raakte gewond. Het is volgens de politie nog onduidelijk waardoor hij de controle verloor. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Voor een verkrachting van 36 jaar geleden en voor verboden wapenbezit is een man uit Altena veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf. In 1990 verkrachtte hij in Bodegraven een meisje van 14. Pas vorig jaar kwam hij in beeld door een DNA-match in Engeland. De rechtbank in Breda vindt het kwalijk dat hij al die tijd zijn mond hield. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen. Maar nu komt ze dus van die uitspraken terug. Ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De publieke omroep in Hongarije is tijdelijk gestopt met nieuwsuitzendingen. De belangrijkste tv-zender had vanmiddag een zwart scherm met excuses voor de berichtgeving onder premier Orbán. Jarenlang zond de Hongaarse omroep uit wat de regering Orbán wilde. Argentinië staat in de kwartfinales van het WK voetbal. Lang zag het ernaar uit dat de Zuid-Amerikanen tegenstander Egypte niet zouden verslaan. Tot de 79ste minuut stonden de Egyptenaren op een 2-0 voorsprong. Maar aan de hand van Lionel Messi ontsnapte de Argentijnen aan uitschakeling. Via een assist en een doelpunt van hem werd het 2-2. En Enzo Fernandez kopte Argentinië in blessuretijd naar de volgende ronde. Daarin neemt het land het op tegen de winnaar van Zwitserland-Colombia. Die wedstrijd begint straks om 10 uur en is rechtstreeks te volgen bij de NOS. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
6: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
7: Binnenkort ruis op je radio.
8: Klopt.
7: Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Weten? Bel 06-511-78625. Of kijk op www.vanderheidereclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen, maar nu komt ze daar dus van terug. Ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Johnson was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met zijn Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, ging hij juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. Hij sponsorde ook het legendarische muziekprogramma Soul Train. George E. Johnson overleed thuis in Chicago op 99-jarige leeftijd. Een man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting in 1990 en verboden wapenbezit. 36 jaar geleden verkrachtte hij in Bodegraven een meisje van 14. Pas vorig jaar kwam hij in beeld door een DNA-match in Engeland. Een dorpje aan het Como-meer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer? Vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: wordt een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands Elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een deel van het centrum van New York is al uren afgesloten omdat een hoog flatgebouw gedeeltelijk dreigt in te storten. In het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen op Manhattan worden woningen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop een bestaand gebouw een nieuwe constructie gezet. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en gebogen kolommen. De autoriteiten lopen nu alle etages na en maken dan een plan hoe ze het gebouw kunnen versterken. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen, maar ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De zaak van de zes van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat ander licht op de zaak kan werpen. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen. Zes verdachten kregen een celstraf, maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Johnson was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met zijn Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Later ging hij juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. Hij sponsorde ook het legendarische muziekprogramma Soul Train. George E. Johnson overleed thuis in Chicago op 99-jarige leeftijd. Het weer, vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Well, that's it. Good luck. And keep on dancing.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat het begonnen is met een reeks krachtige aanvallen. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de havenstad Sirik in het zuiden van het land. Daar zou een pier zijn geraakt. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. Een deel van het centrum van New York is al uren afgesloten omdat een hoog flatgebouw gedeeltelijk dreigt in te storten. In het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen op Manhattan worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop een bestaand gebouw een nieuwe constructie gezet. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en verbogen kolommen. De brandweer en bouwkundigen lopen nu alle etages na en maken dan een plan hoe ze het gebouw kunnen versterken. De zaak van de 6 van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat mogelijk een ander licht werpt op de zaak. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen die bekend stond als Oma Mok. De gokkast werd leeggeroofd. 6 verdachten kregen gevangenisstraf, maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. De zaak van de 6 van Breda werd al een keer opnieuw behandeld. Toen bleven de celstraffen overeind. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview, nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. De presidentsverkiezingen zijn komend voorjaar. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de havenstad Sirik in het zuiden van het land. Daar zou een pier zijn geraakt. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. De publieke omroep in Hongarije is tijdelijk gestopt met nieuwsuitzendingen. De belangrijkste tv-zender had vanmiddag een zwart scherm met excuses voor de berichtgeving onder premier Orbán. Publieke media mogen niet liegen, stond er. We bieden onze excuses aan omdat we dat zo lang hebben gedaan. Jarenlang zond de Hongaarse omroep uit wat de regering Orbán wilde. De nieuwe premier Magyar heeft een onafhankelijke en betrouwbare nieuwsvoorziening beloofd. Magyar noemt het een historische dag. Zwitserland heeft zich als laatste geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen ze na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het nog steeds 0-0. Tegenstander in de kwartfinales is Argentinië, dat zich eerder vanavond plaatste na winst op Egypte. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finale de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld Jannik Sinner. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag steeds vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.